Sade mama ne sade mama mama ne sade sade sade ne mama mama ne sade. Sade mama ni mama ne sade ne sade mama.